0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: that record you got under your arm.
1: In a little Spanish town, I want the mambo.
2: He wants the mambo.
1: I want to mambo.
2: She wants the mambo.
1: I want.
2: What?
1: Oh.
2: She wants the mambo.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1, 2, 1, 4, 4, 2, 1, 3, 4, 2.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
0: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
1: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
0: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
2: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
0: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
1: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
2: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
0: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein heb je 10 minuten vertraging. En diezelfde A13, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft doe je er 10 minuten langer over. De N458 Bodegraven-Woerden tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Van een echte avondspits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij vandaag. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel 10 minuten extra kwijt. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Het komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N207 van Berg Ambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen Gouda en Waddinxveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
7: Engage.
8: Let's roll, baby.
7: Yes.
9: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
10: Nou, it's showtime.
11: Goedenavond.

0: Een nummer wat toevallig is ontstaan. Dat is wel grappig eigenlijk, want John Oates die was bezig met een nieuwe synthesizer die hij had. En daar kon hij niet zo goed mee overweg. Dus een beetje experimenteren, een beetje rommelen, een beetje wat uitproberen. En toevallig rolde er toen dan op dat moment dit melodietje uit. Het melodietje van het refrein van Out of Touch. Ja, dat werd uiteindelijk een hele grote hit natuurlijk, zoals je weet. Echt dat lekkere jaren 80 geluid uit het midden van de 80's. Je hoorde maar aan het begin van deze uitzending Hall & Oates dus en Out of Touch.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe editie van dit radioprogramma hier bij Gouwe Stad Radio. We gaan weer een uurtje vol met lekkere platen voor jou uitserveren via de speakers. En dat doen wij met heel veel plezier iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Muziek van nu, muziek van vroeger en ook misschien wel muziek van de toekomst. Platen die je misschien nog helemaal niet kent, die komen ook voorbij. Dus blijf gewoon lekker luisteren, laat je verrassen en geniet mee van de lekkere muziek die ik vandaag voor je heb klaargezet.

wil het deze week niet zo vlotten met het lenteweer. We zorgen wel voor het lentegeluid via de radio. Want dat is toch wel een beetje de sound van dit moment. De Bauza hoor je en Magnetic hier in Listen to the Music. We gaan even terug naar de 70s met Albert Hammond en de Free Electric Band.

De jaren 80 zijn goed vertegenwoordigd vandaag met muziek van The Rubband en Clouds Across the Moon. En daarvoor dus nog Albert Hammond. En dat was de Free Electric Band. Die kwam dan weer uit de jaren 70. Zometeen is het tijd voor Leg de Link. Eerst Now Horror.

Hij is niet zo succesvol als zijn voormalige collega bij One Direction, Harry Styles. Ja, die verkoopt 10 keer de arena uit. Dat doet Now Horror niet, maar hij heeft wel lekkere platen gemaakt. En bereikt ook een groot publiek daarmee met dit nummer. On the Loose was een plaat van alweer een jaar of 7, 8 geleden, denk ik. Listen to the music. Nu tijd voor iets heel anders, namelijk twee platen achter elkaar. En die zijn niet voor niets achter elkaar gezet. Simpelweg omdat er een bepaald verband te ontdekken is. Jij kunt op zoek gaan naar die link die te leggen is tussen de komende twee platen. Succes in Leg de Link.

Leg de link. Wat is die link tussen de platen die we zojuist gedraaid hebben? Nou, die was niet zo moeilijk vandaag hoor. Call Me was de eerste van Blondie. En daarna pakten we wederom de telefoon. Dat deden wij voor een telefoontje met Carly Rae Jepsen. En Call Me Maybe was de plaat die je als tweede hoorde. Zo simpel kan het soms zijn. Als je nou ook een keer bij jezelf denkt van ik heb een leuke suggestie. Laat die dan een keertje achter. Mail een keertje ons. En doe dat via listentothemusic@gouwestad.nl. Het is 2026 en we kunnen gewoon nog steeds zeggen dat we een nieuwe plaat draaien van The Rolling Stones. Wat fijn is dat, zeg hé. Dit is Inner

Foreign Tongues, zo gaat het nieuwe album heten van de Rolling Stones. Het zijn wat restmaterialen van een vorige album, Hackney Diamonds. Maar ja, als het restmaterialen zijn, het zijn opgewarmde prakjes, dan is het misschien nog steeds heel erg fijn. Want als dit de voorbode is voor dat album, dan heb ik er wel heel veel zin in hoor. Een nieuw album van de Rolling Stones. Deze In The Stars was daarvan een van de eerste platen die is uitgelekt. Die is uitgekomen ook en die we ook dus terug gaan vinden op die plaat binnenkort dus te verschijnen. Dit is Bob Marley en Iron Lion Zion.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdarsdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
5: Gouwestad Radio.

0: Geschreven door Prince, ja, die nam de eerste uitvoering op van deze plaat. Maar de meest bekende is toch wel deze van Chaka Khan. Je hoort ook Stevie Wonder op de mondharmonica erbij. En dat was I Feel For You uit 1984.
1: De vergeten plaat.
0: De vergeten plaat van vandaag. Ja, dat is altijd het leuke onderdeel waarin we op zoek gaan naar die platen die je bijna nooit meer op de radio hoort. Of misschien heb je de plaat in kwestie nog nooit gehoord. Zou ook zomaar kunnen. Want dit is echt wel een plaat die toch al heel lang geleden, denk ik, op de radio geweest is. Sowieso in een reguliere uitzending. Misschien wel in een soul-achtig programma. Een programma zoals de Soul Show van Ferry Maat heeft deze namelijk in het verleden heel veel gedraaid. Dus daar kende ik ook wel een beetje van. En sterker nog, het is ook echt wel een hit geweest in Nederland. De plaat haalde net de top 10 niet, bleef steken op nummer 11 in 1986. Haar naam is Vesta Williams. Gaat misschien nog geen belletje bij je rinkelen. En misschien ook nog wel niet als ik de plaat in kwestie noem. Maar als je hem hoort, dan ken je hem misschien al wel weer. Dit is Once Bitten, Twice Shy. Vesta Williams uit 1986 dus.

Ja, en is het weer donderdagavond, is het weer tijd voor de Soul Show. En dan hoor je dan deze plaat voorbij komen. Vesta Williams, Once Bitten, Twice Shy. Ja, dat is echt een mooie herinnering uit de 80's. Deze plaat dus, die we vandaag als vergeten plaat draaiden. Ook weer toegevoegd aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat. We hebben een hele mooie lijst voor je gemaakt met allemaal van die platen die je bijna nooit meer op de radio hoort. Maar goed, dan kan je dus wel zelf draaien wanneer en waar je maar wilt. Dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: De Stranglers, ja, die hebben eigenlijk twee verschillende muzikale perioden gehad, toch wel? Want in de jaren 70 maakten ze veel stevigere muziek. Dit was eentje uit de jaren 80. Die heette No Mercy. En daarvoor draaide nog Alex Warren, nog steeds de best verkochte plaat van Nederland. Fever Dream. We gaan eruit met de allerlaatste en dat is, zoals je weet, altijd de maxi-single die we draaien. In de mix een lekkere, lange uitvoering van een plaat uit het verleden. En vandaag doen we dat met een plaat uit de film Saturday Night Fever. Ja, dan denk je al snel natuurlijk aan de Bee Gees, maar die zijn er niet vandaag. Nee, we kiezen voor een andere band, een andere groep, die ook in die film actief was met hun muziek. De Tramps, die hoor je. En Disco Inferno in de 12-inch uitvoering. Lekker lang genieten tot aan het einde van deze uitzending. Ik bedank je voor het luisteren en natuurlijk graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: The next music mix for you here.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
1: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouden Stad Radio. Going Underground.

0: telehealth.
1: Virtual appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options, too.
2: Telehealth made that possible.
3: Telehealth. Het klinkt een beetje als Devo, het klinkt ook een beetje als Wire, het klinkt een beetje als B-52's en het klinkt ook een klein beetje als The Sparks, maar het is een hele andere band. Telehealth, we wachten vandaag een plaat uit die Green World Image heet en het nummer, ik draai was het nummer, de Telehealth Shuffle. En dat aan het begin van deze Going Underground aflevering 1391 van 15 mei 2026 zelfs. Goh, ik loop er weer achter geloof ik. Krijg je met zomertijd en dat soort dingen maar goed. Enfin, vandaag staat er een live band hier weer in de studio. Ik had vorige week al aangekondigd. Ik had er net iets te weinig tijd om er genoeg van te draaien. Om jullie een indruk te geven. Maar dat gaan ze vandaag ruimschoots goed maken. Hier staat live in de studio de band Hyena. Ik zou zeggen, gaan jullie gang. Hier is Hyena.

En nu komt Offbeat. Nee? Hoeps! Aviation School. Ik heb geen setlist, hè?

0: Dat was het, geloof ik. Hyena hier live in Going Underground. Voor de tweede keer staan ze hier live. Het is voor de derde keer dat ze hier in de studio zijn. Ik zal even een aantal microfoons uitzetten, zodat dat wat makkelijker klinkt, wat minder hol. En ik zal ook de echo even uitzetten, denk ik. Hey, er staat nog een tweede microfoon naast jullie. Die kun je even ook pakken als jullie voor het interview nog wat te melden hebben in ieder geval. Dan,
1: deze bedoel je?
0: Ja, deze ja. Dus, hey, hartstikke welkom. Leuk dat je weer in de studio wilde komen. Ja, nou ja, graag gedaan. Ja. Ik bedoel, je weet dat ik altijd lokale bandjes altijd leuk vind om in de studio te hebben. Zeker ook als ze live komen spelen. Jullie zijn 3 jaar geleden voor het eerst hier geweest toen je live speelde. Je bent iets van 1,5 jaar geleden hier geweest toen voor de promotie van jullie plaat. En wat is er in de tussentijd gebeurd?
2: Ja, een hoop. Ja, ik denk dat we hebben nu ons eerste debuutalbum af met 10 nummers. En ja, eigenlijk we zijn direct weer verder gegaan met schrijven. Ik denk dat we nu echt wel weer onze hernieuwde stijl hebben gevonden. Ja. We zijn weer een stukje de hardere kant op gegaan. En we zijn daar nu vooral bezig met dat ontdekken.
3: Ja, ja zeker.
0: Nee, precies, dat viel me net ook op. Van, er zitten zelfs grunts in. Ik zie dat van, goh, dat heb ik nooit eerder gehoord bij jullie. Dus wat is er misgegaan of wat is juist gebeurd?
2: Ik denk dat we luisteren er allemaal graag naar. En ik denk dat het, je merkt het dus al bij bijvoorbeeld de breakdown bij Monstera. Maar Offbeat is denk ik het meest definiërende nummer van die omslag. Ja. Dat is ook de eerste single van ons album. En nu zie je, nou ik heb een 7-snarige gitaar gekocht. Marlijn heeft nu een dubbel basspedaal en Ava leert grunten. Dus we zijn bezig in die valscourt. Praktisch hetzelfde.
3: We durven nu lager dan drop D te gaan. Dat was daarvoor was dat nog niet.
0: Ja, precies. Dus over 10 jaar Napalm Dead?
2: Ja, zo ongeveer.
0: Precies, ja. Hey, maar wat zijn op dit moment al zeg maar gewoon invloeden waardoor je hebt besloten om ook gewoon wat harder te gaan spelen?
2: Ik kan daar echt even over doorpraten, maar ik zal kort ik vind zelf Don Broco vind ik heel gaaf. Die hebben laatst een heel gaaf nieuw album uit. En I Prevail, denk ik. Dus wat meer de modernere stijl.
4: Tomorrow ook, ja.
3: Nou. Jullie? Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf spelen vind ik super nice. Maar ik luister er gewoon zelf niet zo heel vaak naar. Ja, ik vind het leuk om te spelen. Maar en ook wat Ava nu kan met dat gekke grunge, of wat is het ook?
2: Valscourts.
3: Ja, ik vind het fucking vet. Maar ja, ik luister zelf niet heel vaak naar.
4: Gewoon een beetje aan het oefenen. Een beetje aan het experimenteren.
3: Ja,
0: een beetje aan het experimenteren. Precies. Ja. Maar goed, jullie zijn met die de eerste keer die stond ons een beetje zeg maar, gewoon een soort opstartfase. Zeg maar. Jullie beginnen echt gewoon te denken van, we willen iets harder gaan spelen gewoon wat... Ja,
2: ik denk dat je gewoon langzaam aan je eigen stijl een beetje vindt. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar onze eerste single, Lawless Play, weet je wel. Ja. We zijn druk bezig om dat inderdaad uit te zetten werken. Ja. We zijn nog steeds best wel fan van zeg maar, hoe het klinkt. Helemaal op hoe het in het album is gekomen.
3: Ja.
2: Maar voor onze stijl denken we van, nou ja, daar kunnen we echt wel wat...
3: Het klinkt een beetje als een kabouterdans, vind ik.
2: Ja, maar ja, nu hebben we hebben nu wel een nieuwe kabouterdans. Maar
0: die gaat iets sneller.
3: Ja.
2: Ja.
0: En iets ruiger misschien. Ja. Hey, maar zag ik het goed dat er een filmpje was dat jullie weer in de studio zit?
2: Ik ben sinds kort zelf aan de slag bij Ryko Records als studioassistent. Mm-hmm. Dus we hebben inderdaad afgelopen week hebben we dus inderdaad besloten van, weet je, we hebben nu een hele dag waarin niks in de studio is. Wat gebeurt er op het moment dat we gewoon daarheen gaan en vanaf het begin schrijven en opnemen? Dus helaas klein comité, we konden er niet allemaal bij zijn, we waren er met z'n drietjes. Ja. Maar het is best grappig geworden, dus dat gaan we zeker als inspiratie en oefening meenemen.
0: Ja. En dat betekent dus dat jullie ook, natuurlijk vorig jaar die plaat uitgebracht. Betekent dat er binnenkort alweer iets nieuws aankomt of is dat nog een beetje te vroeg?
2: Dat vind ik lastig, helemaal omdat we nu nog in de ommezwaai zijn. We hopen wel, ik bedoel geen beloftes, want het duurt natuurlijk altijd allemaal langer. We willen dit jaar in ieder geval 1 nummer uitbrengen. En het liefst een stuk of 3. Dus dat is wel het plan.
0: Ja. En hoe gaan jullie klinken? Want bedoel, jullie zijn natuurlijk wat harder gaan spelen. Maar bedoel, een nummer als Aviation School, dat ging natuurlijk over een docent die als hobby vliegen had. Gaan jullie nu nummers schrijven over dat hij in een vliegtuig zit en neerstort? Of?
2: Dat lijkt me niet zo gezellig. Nee, ik denk dat het een beetje... Ja, onze lyrics die gaan best wel alle kanten.
4: De onderwerpen blijven ongeveer even... Het gaat gewoon over dingen waar we tegenaan lopen in het dagelijks leven. Gewoon alledaagse chaos. En nou ja, het wordt gewoon iets ruiger. verpakt.
3: Ja, maar ik denk ook, als ik voor mezelf mag spreken, dat ik die ruige nummers vind ik nog steeds, of die oude nummers vind ik nog steeds even leuk om te spelen als die wat ruigere nummers. Dus ik speel nog steeds met evenveel liefde en plezier Aviation School of Monstera, een van onze eerste nummers, als het laatste nummer Paranoia, wat jullie hoorden.
2: En de draad blijft denk ik nog steeds wel energie, gewoon een beetje dat uptempo, dat drijvende erin.
1: Ja, klopt, het wordt gaan. Alleen harder.
5: Ja, we hebben een leuke variatie in onze setlist.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Gewoon wat meer dynamiek erin zetten en dan uiteindelijk toch wel wat harder spelen.
3: Ja, en gewoon wat meer durven.
0: Ja. Ja.
3: Come on!
0: Is dat ook iets wat jullie denken van, oké, van in de volgende stap ook, dat je denkt van, dit had ik vorig jaar nog niet gedurfd of zo? Of dingen van...
2: Ik denk dat het meer ermee te maken heeft dat we het vorig jaar gewoon nog niet hadden gekund met z'n allen. We zijn gewoon nog heel erg bezig met ontwikkelen.
1: Ja, veel oefenen gewoon en dan ineens kunnen we dit en dan is het laten we daarmee doorgaan.
3: Ja. En Merlijn komt soms ook met zieke drumbreaks waarvan je dacht van 2 jaar geleden, dan was het nog gewoon een strak riffje. En nu is hij Merlijn de tovenaar opeens geworden en komen er drumbreaks uit en zeg je u tegen.
0: Ja, precies. Denk je dan ook al meer richting metrock gaan? Of,
2: Oeh, ja, dat vind ik lastig. Ik denk, als je gaat luisteren, van technisch gezien wel. Maar we hopen wel die toegankelijke energie een beetje te houden. Weet je, we hebben inmiddels nummers ook, wat was het nou, 15, 16 van die stukjes erin. Ja. Maar we hopen dus niet dat het per se zo voelt. Dus niet dat je je wiskundeboek erbij moet hebben om het nog leuk te vinden.
4: Ik moet ook nog begrijpen.
0: Ja. Dus jullie hebben misschien zoiets van, je vindt het leuk om het erin te stoppen, maar het is niet iets dat jullie maar gaan zeggen van, we gaan hele nummers bouwen rondom dat soort dingen.
3: Nee, we gaan niet expres moeilijk doen.
0: Nee. Per ongeluk moet ik doen.
3: Per ongeluk moet ik.
1: Ja. Ja, het is echt gewoon als het een gitaarriffje toevallig net zo loopt, dat ik denk, het is die maatsoort. Nou, dan gaan we daar maar mee kijken wat we ervan kunnen maken. Zeg maar.
3: Ja, dat is het inderdaad.
0: Ja. Ja. Ik krijg dus dat bijvoorbeeld één keer Marijn komt met een drumritme, dan komt Bram met een riffje aan. Is dat een beetje de manier waarop jullie werken?
2: Het verschilt echt gigantisch. Vaak is het dus inderdaad of jij hebt iets en dan bouwen we daar met z'n allen wat op. Meestal heeft één iemand een soort startpunt en vanaf daar wordt het de groep ingegooid en doen we gewoon met z'n vijven alles.
3: Ja, vaak is het ook gewoon een random, want dan is Bram zijn pedalboard nog aan het opzetten. En dan is het een random jam sessie en dan komt er opeens een zieke basriff of een drums riffje uit of een gitaarriffje. En dan denken we opeens, kijken we naar elkaar en denken van, oh, dit klinkt best ziek. En dan gaan we daarmee door.
5: En soms vergeten we het gewoon. En dan nemen we het ineens op. En is gewoon verloren.
3: Ja, is het kwijt in de vergetelheid.
0: Ja, precies. Ja. Komt het vaak voor dat Bram nog met zijn paddleboard bezig is? Of,
2: lang. Dat, is een, het is een onding.
1: Dat gaat wel snel hoor.
0: Ja. Ja, precies. Maar goed, op die manier werken jullie dus. En qua tekst, we zeggen gewoon dingen uit het dagelijks leven. Is dat meer zeg maar gewoon een soort frustratie afblazen? Of meer?
4: Alledaagse chaos. En frustratie is daar bij mij wel een groot deel van. Mm-hmm. Maar het zijn ook leuke dingen. En ook, gewoon eigenlijk alles.
2: Ja, ik denk gewoon een beetje, gewoon what's on your mind. Van, hoe heet het?
4: En ook als we gewoon gezellig op terras zitten of zo, dan hebben we het er ook vaak over. Van, heeft iemand nog een onderwerp dat hij in een tekst wil verwerken of zoiets. En dan brainstormen we een beetje en dan komt er uiteindelijk een tekst uit.
0: Ja. Maar de ene keer is het scherp, de andere keer is het een beetje humoristisch? Of?
3: Ja. Vanuit mij komt voornamelijk humoristisch.
4: Ja,
5: vanuit jou komt het gewoon onzin.
2: Dat hebben we ook nodig.
0: Ja. Maar, heb je ook met z'n allen invloed op de teksten verder?
2: Ik denk zeker allemaal wel op de conceptfase. En meestal, Ava werkt het overgrote deel uit.
4: Maar
2: en
4: het
2: dan,
4: onderwerp wordt wel.
2: Ja.
1: Ja. Invloed heeft

0: Dan toch ook zeg maar de plaat halen? Of?
1: Ik denk Offbeat was er wel eentje toch? Want dat begon uiteindelijk met... Dat was het origineel. Ja, dit was een best gek verhaal. Want het origineel was het riffje van Control Disorder. Waar we het op hebben gebaseerd.
2: Het eerste nummer.
1: Inderdaad waar we mee begonnen. Maar daar kon Merlijn de 1 de tel dus de hele tijd niet vinden.
3: Jij speelde het gewoon een beetje bijzonder. Ik hoorde het gewoon net iets later en daarom zat ik altijd net ernaast.
1: Dus het was wat onduidelijk en daarom kwamen we dus op Offbeat.
4: Drie weken lang zat hij ernaast.
3: Ja, toen hebben we maar een nieuw nummer van gemaakt. Ja, maar ik vind deze wel... Ik ben wel tevreden.
4: Ja.
0: En zo staan ze ook Happy Accidents en daar komen ook weer nummers uit.
1: Ja, exact.
0: Ja. Hey, toen we een afspraak wilden maken om hier vanavond te komen, toen had je FCC, we hebben hele volle agenda's. Had het te maken met studies, maar ook met optredens enzovoort?
1: Helaas niet met optredens. Het is inderdaad, weet je, we zijn allemaal gewoon heel erg druk met, live stuff, opleidingen, werk en dat soort dingen. Maar we hopen er nog steeds gewoon het beste van te maken. We schrijven dus nu weer lekker veel. En weet je, als je dit hoort en je zoekt nog een band, dan laat het ons weten. We spelen hartstikke graag. Dus,
0: Zeker. Hyena met 2 E's in ieder geval. Dus ja.
4: En een uitroepteken, toch?
0: Absoluut. Dus dat is anders dan krijg je het meest rare ding. Ja, goed, die kan ik ook voor de microfoon zetten, maar dat klinkt een beetje anders, denk ik. Maar jullie hebben op dit moment dus geen optreden staan? Of heb je wel iets...
1: We hebben in oktober... dat is wel belangrijk trouwens. Goed, oké. wij staan 2 oktober in de Gons met de opnames voor onze videoclip. Die je gaat horen bij Offbeat. Dus dat wordt een beetje een andere avond als anders. We gaan dus daar filmen om dus inderdaad beelden te schieten. Dus iedereen is uitgenodigd. Iedereen die wil springen en dansen in de videoclip, dan die moeten vooral langskomen.
5: Er komen meerdere bands, allemaal alternatieve muziek, verschillende genres. Dus het wordt ook gewoon een hele leuke avond. Het gaat niet alleen maar om een clipje schieten, het wordt gewoon heel gezellig.
3: Ja, gewoon vol programma.
5: Ja.
1: Precies.
0: En dat is in Sirigons in oktober. Dan zou ik gewoon zeggen van op dit moment wil je het waarschijnlijk nog niet heel veel over zeggen, omdat het toch een beetje verrassend moet blijven. Maar
1: iedereen mag komen. We doen het gewoon vanaf het begin lekker markten.
0: Precies. Maar goed, maar het is nog een beetje te vroeg om misschien te zeggen wie er ook al andere bands zijn.
1: Dat wel. Ja, dat dus dat zeggen, klopt.
0: Ja, dus hou gewoon de socials in de gaten en dan kom je daar vanzelf achter. En een videoclip op... ga je dan dat nummer 20 keer spelen? Of,
1: We willen het een aantal keer doen. Het is dus, daarom wordt het een beetje een atypische avond.
3: We doen er gewoon bij.
1: Ja, exact. We doen gewoon
3: een normale avond plus dat we dat ook doen. Dus het nummer komt misschien 3 keer of zo.
1: Ja, precies. Dus in plaats van...
3: Dan zijn we zelf ook al klaar mee.
1: Dus we doen het een keer of 3, 4 en dan hebben we wel... Dan hebben we wel gewoon genoeg materiaal.
0: Ja, precies. Het wordt dan een live clip? Of,
1: Combi's. Dus we doen dan gedeeltes live, gedeeltes gewoon uit de studio... en dan gewoon een beetje om het beeld te vangen van, wat is Hyena?
5: Ook gewoon wij zelf in een publiek die het heel erg naar ons zin hebben bij andere bands. Want we gaan heel graag kijken naar andere bands om het gewoon lekker gezellig te hebben en in het publiek te springen. Dus dat moet er ook zeker in.
0: Ja. Dus gewoon dan de opname van de videoclip met nog als bonus nog een verder complete optreden van Hyena plus nog een paar andere bands.
1: Precies.
0: We houden daar de socials in ieder geval voor de gaten. En over socials gesproken, als mensen meer over jullie willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Hyena on stage op onze Instagram. Daar doen we eigenlijk alles posten. Daar, als je iets recent wil weten, dan vind je het daar. En voor onze muziek gewoon de Spotify. Hyena met uitroepteken.
0: Ja, dus Hyena. Dus H-Grieks I-E-E-N-A. Ik bedoel, er zijn altijd mensen met een uitroepteken. Sorry.
1: Precies.
0: En er zijn altijd mensen die het op een andere manier spraken. Ik heb wel eens een keer iemand gezien die had mij gemiddeld met Hyena. Met H-A-J.
1: Ja,
0: en dan I-E-N-A. Dus
1: ik kan het dus ook niet echt kwalijk nemen.
5: Nee, zeker weten niet.
4: Ja, dit is wel expres moeilijk doen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed.
5: Dat is jouw idee, Jelle.
0: Oh. Goed. Maar kijk, ik heb ook bedoel, ik heb natuurlijk Hoek van Dijk voor mijn achterhoofd. Je wil niet weten wat voor variaties daarop komen. En hoe weinig mensen het uit kunnen spreken. Dus ik bedoel, wat dat betreft, ik herken dat helemaal. Dus, het is soms ook wel een keer genieten eigenlijk. Dus dat, Maar goed, Hyena dus. H-Griekse I-E-E-N-A uitroepteken. En dan trouwens het uitroepteken weglaten bij On Stage. Als je naar,
1: inderdaad.
0: Wat anders dan...
1: om het nog verwarrender te maken.
0: Ja, precies, daarom. Dus dat ga gewoon naar de socials, typ het in en dan zie je gewoon vanzelf. En dan hou je alle dingen in de gaten. Hebben jullie dus naast het schrijven van nummers het optreden in oktober met die videoclip. En het stiekem langzamerhand een beetje opnemen nog andere plannen?
1: Nou ja, ik denk dat het op zich wel samenvat. Het is al best wel heel erg druk. Dus ja, we hopen dus gewoon inderdaad onze set lekker te versterken.

0: even gaan met drie, vier nummers waar we nu mee bezig zijn. En dan ja, gewoon weer out there spelen.
1: Ja, dat denk ik ook. Gewoon echt die nieuwe nummers, dat wordt echt rammen. En dan denk ik dat we wel ready zijn om gewoon lekker op het podium weer te kunnen knallen.
2: Ja, precies. Dus gewoon nog een beetje... ja, want hoe ver denken jullie in die transitieperiode zijn van...
0: Het gaat best hard nu. We hebben, hoe heet het? Paranoia. Nou ja, dat is nu bijna af. Het gaat erg lekker. Dan hebben we inderdaad nog, even denken, Electricity. En dan nog een ander nummer, maar ik weet niet of we die nog in de opnames hebben. Maar we zijn...
3: Ja, ja, wel erg. In de void.
0: En dan nog dat gekke kabouter nummer dat wij die vrijdag hebben gemaakt. Dus...
2: Ga je er ook een videoclip van maken? Of?
0: Ja, nou ja, we hadden er wel ideeën bij, maar dat wordt wel wat...
1: Van het kabouter.
0: Ja, dat hadden we gisteren laten horen, toch?
1: Ja.
0: Oh, het idee van de videoclip is ons, die zeg maar aan het marcheren is, maar dan heel awkward versneld, weet je.
2: Ja, precies, ja.
1: Hey.
0: Ja.
1: Dat ik mijn thesis bespreking, dus daar kan ik...
0: Oh, shit.
2: Ja. Nou goed, ik kan jullie vertellen, de Tremels hebben ooit een keertje met Jerry Ramone gespeeld. Ze hadden zichzelf geschminkt als Smurfer, dus wat dat betreft... echt blauw met die mutjes.
0: Dat kan op de ideeënlijst. Kan op het prikbord.
2: Ja, ik zat zelf meer te denken, je had het over kabouter zien. Ik kom bij mij meteen kabouter plop komt opzetten. Ik weet wel dat...
0: Ja.
2: Oh, toen viel het stil. Gevoelig onderwerp, nee goed. Ja, dus hebben jullie er dus al iets te melden?
0: Nee, ja, ik denk dat was hem, denk ik zo wel. We hebben alles gezegd. We zijn lekker bezig met schrijven en we hopen steeds meer.
4: Kom naar het optreden.
3: En als je nog een band zoekt, we willen nog echt wel spelen. En liefst van de zomer, dat wordt helemaal leuk. Dus ja, stuur een berichtje.
2: Ja, stuur een berichtje naar Hyena on Stage met dubbel E, zonder uitroepteken in dit geval. En dan kom je dus Hyena met dubbel E plus een uitroepteken kom je dan tegen. En dan kun je gewoon contact opnemen enzovoort. Ik bedoel, ze beantwoorden altijd en alles, dus dat is verder geen probleem. En ja, Spotify, daar kun je inderdaad gewoon luisteren naar hun LP of plaat in ieder geval. En je kan ook nog een jaar lang terugluisteren naar deze uitzending. Dus dan kan je nog luisteren hoe ze dan live klinken. Een beetje ruw gemixt dat wel, maar in ieder geval dan kan je dat ook nog doen. Tenzij ik een heel hoog bedrag krijg van de band om het offline te halen. Maar dat zit daar waarschijnlijk niet echt in. Dus dat, wij goed, is onzin natuurlijk. Maar daar kun je in ieder geval daar naar luisteren. En ja, we hebben nog een paar minuten over. Ik heb nog geen plaat meegenomen. Dus we moeten even kijken hoe ik dat dan precies ga vervullen.
1: Hebben we nog een nummer?
2: Ja. Heb je nog een nummer van 3 minuten?
0: Ja, hebben we, oh shit. Welke doen we?
1: Eight lies?
0: We hebben wel wat beters. Doen we... ja... Ik heb eigenlijk ook geen zin in Spectro.
1: Alles, please.
0: Oké, dan misschien wel Eatlife. Dat is denk ik wel het beste. Oké, laten we dat doen.
2: Oké, dan...
0: Ja, doen we de snelle versie, oké?
2: Ja. Is goed, dan gaan we nu dus...
0: Ja, doen we wel gewoon hoog.
2: Ja. Dan komt Eatlife continu aan en dan...
0: Sorry?
2: Nee, dan komt Eatlife en dan gaat hij doen. De band gaat zich nog even opmaken om toch nog een keer een nummer te spelen. Geheel onverwachts, maar goed, dat gebeurt wel vaker als ik me bemoei met uitzendingen. Kijk, er gaat wel weer het een en ander aan. Ik geef wel weer de microfoons. Ik zou zeggen, geachte aanwezigen, hier is nog eenmaal live in Going Underground. Hyena!

En weer een paar blije buren erbij. Met Hyena hier live bij Going On The Ground. Met een uitsmijtertje waar ze zelf ook niet op gerekend hadden. Maar goed, dat gebeurt vaker. We zijn nu inderdaad alweer bijna aan het einde gekomen van deze Going On The Ground. Aflevering 1391 van 15 mei 2026. Ik blijf 25 hoor, ik weet niet wat het is. Goed, volgende week ook weer live gasten. En dat is in dit geval Rena Holt. Ze is wel bekend geworden, een beetje landelijk, met een aantal programma's waar ze in meedeed. Maar ze is al veel langer hier in Gouden actief. Ze heeft heel veel akoestisch gespeeld. Ze is hier ook akoestisch geweest. Maar volgende week komt ze hier met een live band. Om dan dus gewoon nog even haar nummers te laten horen. Hoe ze dus met bands spelen. Heel even kijken hoe laat het is. Dat is dat. Nee, dat gaan we nog even niet halen. Dus volgende week Rena Holt hier live in Going Underground. En wat we daarna gaan doen. Ik heb nog wat interviews in de planning staan. Ik heb nog wat heel veel nieuwe releases die de afgelopen tijd een beetje ongesneld zijn geraakt. Waar ik aandacht aan ga besteden. En van de zomer gaan we gewoon lekker rustig aan doen. Misschien wat archiefopnames enzovoort. En ik ga ook wat dingen herhalen. Zoals bijvoorbeeld dit, stukjes van het optreden van Hyena. Wat je zojuist gehoord hebt. Dit was Going Underground aflevering 1391 van 15 mei 2026. We gaan er dus uit met een nummer van Rena Holt. Waarvan ik bijna vergeten was hoe het nummer klonk. Maar dat bleek het nummer untitled te zijn. Dus ja, dat is dan wel heel erg makkelijk als je dan op een gegeven moment denkt van, hoe heet het ook alweer? Ik had het ook niet opgeschreven, dus ik moest dan nog een beetje gaan denken. Hier dus Rena Holt met Untitled. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Hoop dat het een beetje beter weer gaat worden, want het is de afgelopen dagen nog een beetje ruk geweest. En dat we dus allemaal in ieder geval nog een hele leuke, heel leuk weekend tegemoet gaan om daar dus een beetje naar te doen. Volgende week, zoals ik al duizend keer heb gezegd inmiddels, Rena Holt. En we gaan er nu echt uit met een single die vorig jaar verschenen is. Het nummer Untitled. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Doei!

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het, bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

afkomstig van dat wereldberoemde album van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life uit 1976. Het album wat een dubbel album was en daarvan was dit dan weer het allerlaatste nummer. Track 4, kant 4 om precies te zijn. En dat was Another Star aan het begin van de Golden Oldies Revival. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen, zeg. En van harte welkom, dit is weer een duik terug in het verleden. Muziek uit uw jeugd, het komt allemaal voorbij. Platen uit de jaren 60, uit de jaren 70, beetje jaren 80 ook nog wel. Dat komt allemaal in 60 minuutjes aan bod hier in de Golden Oldies Revival. En dit was in ieder geval een mooi begin met die plaat van Stevie Wonder, hè? Another Star. Dat kan eigenlijk alleen maar minder worden, zou ik bijna zeggen. Alhoewel, vandaag ook wel heel veel pareltjes er tussendoor zitten, hoor. Bijvoorbeeld deze van de Zombies. Dit is The Time of the Season als tweede voor vandaag hier in de Golden Oldies Revival. It's a-

blijft een heel mooi nummer dit. The Zombies in It's the Time of the Season hier in de Golden Oldies Revival. Op Gouwerstad Radio met zometeen Joe Cocker. Hij komt eraan met een plaat van hem die je niet zo vaak hoort, maar wel erg lekker is. Delta Lady, die hoor je na deze van Sister Selection. All American Girls.

plaat uit 1969, Joe Cocker en Delta Lady. En daarvoor afgegaan de plaat die 12 jaar jonger was, 1981, All American Girls van Sister Sledge. Zometeen is het tijd voor de mini-special. Daarin vandaag drie keer niemand minder dan Paul Simon centraal. Je hoort hem naar Electric Light Orchestra. En we gaan eventjes naar 1979 toe met een plaat van het album Discovery. Dit is Shine a

Electric Light Orchestra past zich echt perfect aan. Maar de tijd in 1979 was het toch een beetje de sound die ook veel te horen was op de radio. En daar deden zij ook een duit bij in het zakje met dit nummer Shine A Little Love. Goed, het is tijd voor de mini-special. En daarin vandaag drie keer centraal Paul Simon. We kiezen niet voor het werk samen met Art Garfunkel. Dat gaan we een andere keer wel een keer doen. Vandaag kiezen we gewoon puur voor het solo-werk van Paul Simon. En dat is ook een heel omvangrijk oeuvre. Daarvan vandaag één plaat uit de jaren 70, twee uit de jaren 80. En als eerste kiezen we dan in chronologische volgorde de plaat uit de jaren 70. 1973 om precies te zijn. Het was een track van zijn derde album, There Goes Rhymin' Simon. Luister naar Kodachrome.

Lekker muziek van Paul Simon en Kodachrome 1973. En dat album dus waar het vanaf kwam, dat kreeg ook 2 Grammys. Dat was een zeer succesvol album. Het album There Goes Rhymin' Simon. We slaan even een album over. We gaan naar het 5e soloalbum toe van Paul Simon. Dat kwam uit 1980. Uit juli 1980 om precies te zijn. Het album heette One Trick Pony. En daarop stonden ook heel veel mooie nummers. Waaronder de platen die je nu gaat horen. En de live versie daarvan is eigenlijk ook wel heel erg mooi hoor. Die speelt hij ook op het album samen met Art Garfunkel Concert in Central Park. Ik heb het over Late in the Evening. Maar vandaag draaien we daarvan dan gewoon de single versie.

Wat een energie zit er in die plaat, hè? Heerlijk, die blazers erbij, dat is toch prachtig. Paul Simon, 1980, dat was de plaat Late in the Evening. Hier in de Golden Oldies Revival. Mini special, nog eentje te gaan. En dat is de meest succesvolle plaat, althans zeker het meest succesvolle album. Het album Graceland van Paul Simon in 1986. En daarvan was dit destijds de eerste single. You Can Call

via Late in the Evening naar You Can Call Me L. Dat was Paul Simon. In 13 jaar hadden wij eventjes drie platen van hem gekozen. Eentje uit 1973, eentje uit 1980 en uiteindelijk eentje van 1986. Ze kwamen allemaal voorbij hier in The Golden Oldies Revival. Met nu een hele mooie uitvoering van Your Song, de plaat die je kent van Elton John. Nu een uitvoering van Billy Paul en die keert ook weer van Me and Mrs. Jones. Moet je horen hoe mooi dit is.

term die veel wordt gebruikt in het cricket. En daar houden deze bandleden ook van uit Australië. Sherbet, dat is de band. En How Z, dat is de plaat die we draaiden hier in deze Golden Oldies Revival. Daarvoor nog Billy Paul. En die prachtige dus, niets te veel gezegd, Your Song. De uitvoering van Elton John, die is mooi, maar deze mocht er ook zeker zijn. En over mooie platen gesproken, eentje van Dusty Springfield. Spooky is

oorspronkelijk een instrumentaal nummer. Een instrumentaal nummer van saxofonist Mike Sharp. Mike Shapiro, precies uit 1967. Ja, en als één iemand die instrumentale klanken dan wat kan laten kleuren met haar stemgeluid, dan is dat wel Dusty Springfield. Deed het een jaartje later met deze versie van The Spooky, veelvuldig ook gecoverd. Dit is Smokey Robinson and the Miracles, die prachtige plaat, The Tracks of My Tears.

Ja, een van de mooiste nummers, zo niet de allermooiste ooit uitgebracht op het Motown label. The Tracks of My Tears, Smokey Robinson en The Miracles hier in The Golden Oldies Revival. Op weg naar de hitlijst van exact 51 jaar geleden. We pakken zometeen de top 40 erbij van 10 mei 1969 en je hoort daarvan de nummer 1 hit.

samenwerking tussen Frida, die weet wel van ABBA natuurlijk, hè? Annie Frid-Lingstad om precies te zijn. Haar eerste soloplaat is dit, I Know There's Something Going On. En die verscheen samen met het drumwerk van Phil Collins, die produceerde haar eerste soloplaat. Dat was in 1982 hier in de Golden Oldies Revival kwam voorbij. En we gaan nu eventjes van 1982 terug naar 1969. Gaan we kijken tot 5 er destijds af in de Nederlandse top 40. Je hoort zo meteen ook de nummer 1 uit die lijst.

mooie samenwerking tussen Frida, die weet wel van ABBA natuurlijk, hè? Annie Fried Lingstad om precies te zijn. Haar eerste soloplaat is dit, I Know There's Something Going On. En die verscheen samen met het drumwerk van Phil Collins. En die produceerde haar eerste soloplaat ook. Het was een hit in 1982. Hier in de Golden Oldies Revival kwam die voorbij. En we gaan nu eventjes van 1982 terug naar 1969. We gaan kijken hoe de top 5 er destijds zag in de Nederlandse top 40. En je hoort zometeen ook de nummer 1 hit uit die lijst.

0: En het gedrukte exemplaar van de top 40 van 10 mei 1969 ligt hier voor mijn neus op nummer 5. Gekomen van 8, Mendocino van de Sir Douglas Quintet. Nummer 4, die kwam van 5 over stijger dus. Seasons in the Sun van de Fortunes. Nummer 3, daardoor blijft staan. The Fifth van Exception. Nummer 2, die kwam van 1, dat is een zakker dus. Goodbye van Mary Hopkin. En inderdaad, we zeggen goodbye, want er is een nieuwe nummer 1. En dat is een plaat die kwam van nummer 2, de Beatles. En zij scoorden een nummer 1 hit met Get Back. En dat is ook meteen de laatste voor vandaag. We gaan eruit met die plaat van de Beatles. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met de rest van de programma's hier op Gouwerstad Radio. En graag tot een andere keer. Dag.
1: Nummer 1.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
1: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
0: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
2: Het is een prix compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
0: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Vandaag 15 mei 2026. U luistert naar Arif. Programma.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
1: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
0: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

0: Don't be messing with my kids, Dylan.
1: Thank you.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.